0: En dan gewoon naar die 70er jaren. Aan die Zeiten Disco Music. Die kwam uit de USA. A Taste of Honey. Million Seller damals. En de titel hieß natuurlijk Boogie Oogie Oogie. Der Disco-Klassiker war das.
1: Power, power, power play.
2: We were staring down disaster.

classics. We gaan vanmiddag ook een beetje nieuwe dingen draaien tot de klok van 14 uur. En dat wil je ja, met de beste muziek wat je eigenlijk gewend bent hier bij 24 Disco. Vanmorgen heb je geluisterd naar Simone met ons nieuwe programma Good Morning Sunday met Simone Duinenveld. Duivenveld, zo moet ik zeggen, geloof ik, hè? Ja, oké. Goed, wij gaan door. 8:08. Dit is 24 Disco en natuurlijk ook de Zat Centrale Retro op de zondagmiddag.

En we gaan natuurlijk non-stop door met de volgende track. Die ken je uit de jaren 80 van Kate Bush. Gewoon even lekker naar luisteren. 24 Disco.

De Music Train, ja, je kent het wel. Elke vrijdag en zaterdagavond hier op 24 Disco. Of ik ook een verzoeknummertje doe. En ik heb geschreven, ik doe alles. Ja, ik doe ook alles. Afwassen, auto wassen, alles.

0: De hele zomer lang.
1: De hele zomer lang. Met de beste hits voor jong en oud.
2: Op dit station hoor je jouw muziek. 24 Disco.
3: Das ist Satzzentrale Retro.
4: Deine Musik. Unser

New Disco en Jacking House. En Tom is natuurlijk ook te beluisteren op 24 Clubbing met het programma Music Train. Daar draait hij dan een beetje tech house en zulke dingen. Dus gewoon even lekker luisteren als je er zin in hebt. We gaan door met een nummertje wat eigenlijk al oud is. Uit de jaren 70. Oh, ik heb net nog gekeken wie het was. Maar ik kom er niet meer op. Hij is weg. Helemaal blank hierboven in mijn bolletje. The more I get, the more I want.